0: Hoe nou?
1: Oh, oh, wist ik niet. Sorry.
0: Dankjewel.
2: Aan gedaan.
0: En uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel.
3: Wow!